0: Radio Reraw.
1: Als Simagot en haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali,
2: ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credive agus ne schelte, et haar grilo or venulachte, maar goel.
1: Veel de groeges, a hoogte glo, gach derdi en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark jongen.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte sjoljocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihis keeljocht, de quischali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel de groeges, en hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus,
1: boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ijanta misje, kiemakurstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de groeges, een hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira!